0: Crazy Meeting à Radio Bourgeonnette.
1: À Hettenempras et très bubri à Melrand, on t'y modèque à Triugion, on se chômait Louis Jaffré à Fiatantua, moi y rencontre. Vous êtes quand vous voulez, à Erselon, vous êtes joué hors photo, Dieu doit roublat son orion, Tanguy à Pochebourg. Le Horsen filme un tudor vrou à Gokoje Brunek. Puis j'ai joué, y chila ou kojal, à choisir de mes années et de ses belles en abadène très allé au crise mitime. D'ailleurs, l'eau de mon, vous couchez d'accord Brésil, d'accord Bout, à des que de vos traouts du Nord, me l'arna. De où y en tuerai, peu ne chevet chez la Madame Abaden, très allié au Chrismitimon du Nord, Trion FM, puis Trion DAB+, puis te montrer Internet. Et chez la Wior, Radio Bout du Nord sort, on Abaden Zabat de Jean-Luc Boulin.
2: Il a, au même, tu en Brésil, Z
3: de février, au Claude Nouvelle. Belar was er zo'n banoen, zo hoor, mijn brouw, hoe noos, of ze gooi bloemen aan die babubri. Waar krijg ze blessen aan, ze gaan vast met mijn gooi veterinair aan ze bij mijn rejugan. En ze gooi boeha, hoos, vanya, maar het banoer die hebben gewoon echt er zo'n. Maar ze lachen rie, bar zo'n haar, we nu willen zo'n paar mieren, en ze gooi je perre. Maar ze kregen nog drie broer lachen, maar ze zijn. Als ze nog zijn hewoeien. Om drabben ik heb ze kwamen zijn taad, daar kwam mijn boel om ze laten, mijn mama, mijn mech paul. Maar toen mijn hoa binnen hoa, maar ze niet leuwen om drabben ik. Hij was in honderd. En dan die koe gaan we in de hobbyserie militair bij Jim Peer, maar komen ze Brazil. En hij weet u dat Jim Peer dat je bij Nouvel bedenkt naar Jamis. Laren we een lolaar en hooi paar meus, dat doe je min. Wat je bij Nouvel bedenkt, wat je goeie pen hooi toon op en dat rabbet. Als je een kam in een web blus bij Jan, zo tasha de zee wijn kruisen. Maar doen we wat door doen om de passen te gaan, tasha ze me winter bebardise. Maar vitre le François, we blussen. En we deden een hospitaal de Paris, maar niet klaar bij Jan, heb de lammen niet klaar de markt. Maar mijn merken zijn dan niet bij Paris, als ze bij Horace, maar gewoon in de kaai vee barweren, we bevelen. Ja. Hij deed een kavet bij Paris. Als ze een lari op laart, zakko hadden mijn mango, we moeten Paris. Toen nog een beetje, dat was een koer. Want we lopen op de Paris, een windje koer, gaan we naar het raben. Toen nog een beetje. Naar Massouet had ik aan de bijen trein.
4: Voor Marse heb ik niet meer gevoeld, maar een lari de namheid, puur windje, de galak naar.
3: Als een windje wijt, Paris. Ik heb een paar jaar Paris. Boeien ze nam ze ze bewaren we op een hospitalie op die gasten de vrouw. Maar hier was een paar Paris. Als ze ze nam dan ook al drie.
4: Ja, we een tia de bloemen zo.
3: Dan heb je een drie. Ja. Het meer we. We zaken ze was een. Maar hier was een paar, maar hier was twee per brust al. Dat is ook zo soort dangerous.
4: Nee.
3: En hij wordt om onder front.
4: Ja. Ja, ze zo pot traudi voor u zo sord. Louis, niet beaucoup je te loker a draau, maar moi en quoi goul ingenieur, na mes en quoi goul ingenieur, pote je koot, na je na l'ertro, pas koot, mais l'ertro.
3: L'ertro, dan me wouja hoe gwaï halse, me wouja ontje doe. Penos, me wouja me min huin hoar na zout, faze la ket bau supiere, na faze la ket melet. A faze la ket, ja, l'air doutse, doar a faze la ket de... Een terrasse barnezen, als ze goeleid om torsen prop. Ik ben haar weer nodig, ze ben niet te zee bijnezen. Als ze troeg het als ze. Mijn maat doe je niet.
4: Douze?
3: Ah ja, douze we zijn, maar we zijn.
4: Maar ze zijn lekker zonken bij, Louis.
3: Papa, ze zijn lekker trappen bij.
4: Dat is
3: je zons? Nee, dat is mijn zons. Mijn zons had een leeg troos, ze zijn groeit, zuldenoos.
4: Ja,
3: we zijn lekker nuelet. Bij de namen ze zijn taal aan nuelet. Hij zei, tjom is er dan nog, hij neemt droeg, hij zei, goh, leem maar dan nog een torsen prop. Het noos is, hij zei, terug het als het dan wel. Hij zei, bij hen het.
4: Ja, hij zei, lekker bouw vol, puur bouw plaat.
3: Plaat, plaat, zei, je nog dan daarbij. Hij zei, droeg als het op deze vrouw, die stelde camembert. Mijn ma, hij zei, nee, maar mijn ma, hij zei, je zou niet hebben.
4: Nee. Maar ik denk dat mijn ma, hij zei, niet hoe leert trouwens, maar pas... Bon, niet twee, maar je doet het pas moderel.
3: Nee, mijn ma, hij zei, ik leuk ook zo'n, hij zei, maar hij zei, hij zei, maar hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, h
4: Pebli pue pua po warnaza
3: le yun kaset. Ya hum ni pain ba vugale ina ma wer wer zaive.
4: Ya me bocha tu to te mon de wan eze kas.
3: Ya arle an so hoy me hoyr de jep de lechle. Da organtier ma in dan ve mois granit. I we hi mer Nicolas, mer mi yon job Nicolas o val lechle. Me i we ni me de granit ya manar da. A we te drigel en dasen ma manar da hoy me hoyr. Dain hon is a mishir o mei dhugwa hun dhugwle bennek. Agar lechens o mei oi wachter lo maria ade dim handeat nei. Am o gwei dhugwle yain o. Me me huire krampwe harin che mei. A wetain don terkir dhe zeskain krampwe. Aya, marin che mei krampwe ha betain. A puna ari bargira lo maria anza. Me huire oi pa me lech no gwei dhugwle be.
4: Avez er kastet hessen e vit gwarna zaud, pit ma gwarna vigal pete we?
3: Dam ba lo maria vire trud, ye... Do gazet zout of is wie do slag we maar zet je mij terrein om rep boet boe begale vi gaan aan me friole zo we gaan het duran we na no selina we gaan het maar dan janvier 30 ou bien 29 me se change a do boet we zo wat ze me han dier nee we die die met die we se tan we mar a maar organiseer me dan dan zo we taton a we die met hon ze we Agar jetan jo ho por hubad Maria de Jau a win marudi a lehne zon ho por dau bota rank a lehne o me friolis a ba vze labo jete tu nam doar lang a nivel agar zout a gwer lang pazro lai a tun trau
4: a nese vze che mika ni jau ego benite a Luis
3: tu chen doar na ba me vze che me sa du de ba Mahandir nzo wo ndain wo chatraba dan non dan kabidan tro.
4: Ila goje panir yo. Pe sorta panir yo ze e casa na monen Luis.
3: Rik kwed we non ispes kwed al sa pa pri so trave grene. Sur pleurer un
4: da. Ay ay ay.
3: Or ndramne so so we.
4: Ya.
3: Ba ze hira sa ze lak junya wo monen hal man ba. A ze lak serveten probar ne mon tabloi. Ya na hiter marava ze klah mon tur voisine de J'ai bédé ma hande hier en veille et berpète alors. Et vous écoutez.
4: Votre pays n'est pas de fouille ou laquelle on bannit 10 ans ou choupana.
3: Non, non. Mais le sade, je vous ai entré.
4: Tout de votre, de malgré ça.
3: Mais j'y suis noël.
4: Non, non, non. Mais,
3: veille, vingt-tu m'entrer là-bas? Non, non. Vous avez la vire, non. Avec un tavarni, vous avez une zéto terquille, quoi.
4: Ah, oui.
3: Vous avez arrêté.
4: Après,
3: elle est sortie, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vois ce que j'ai dit, grand-père, on a un costume à Canour, à Manoué, c'est un de bagger galop, de bar dans un tasselin. Alors, on a dit, je me suis dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, Alain Santa-Zeilen, Alain is een nieuwe glas, wat die, Alain is een nieuwe wetter, Alain is een kirijen in een padein, Alain is een nieuwe pijn. Alain is een nieuwe lare, dan is een nieuwe haar, zo in een bandavan. Alain is een nieuwe wangen, Alain is een laat om Afrika, Afrika, mando in lare, mijn bolom, je moet dat perfecte, Alain is een
4: Fashion
3: wear di voder. Ma ya go la Afrika to. Ondui burav de trou nam der sjete.
4: Ya, a pe vous êtes gendarme là trop
3: sur. Penses tu? Mais ma pour clou la ma din de ma vous êtes quand j'étais de Zul. Ah ben bien Zul allait rire lancer un retour de. De
4: soi.
3: Ba be brillant au peut de E non ho battuto io che bevrie di questo, io non ho la carta, mi sa, da me un tamiglio per me. E vam, pietata, mi sa, quando ero germai, non so, da fare quei mesi, da no. E non ho passato fuori in questo, da fare quei presidenti, no. E da ni mulli nel monte, da gana da hen, cestaniti zelari, a lei non avrò inviti.
4: Ma non si sa?
3: Ja, ja, ja, mi ha tutto entrato.
4: Ja.
3: Mi ha bani, anzio, mi ha incavuto, me quase o parblico e vitanive allora da zone valle e a ballanger lei su dobbe prime ma giusto c'è ari un bedallo marlo za canna se bandava a voi non se non se nam se se se un dra flasta na flotar tra se gren mi se c'è so ba no Nog, die hobbyontje op zo'n traf, laat toe blauw doa. Ah, in ona ri, le maar lauw na tapet, a dora ben in ona dalwe, a draai toe die zin. Ah, nog op een kan, daar heb ik kwaad dat je met, want je niet zo met de zelle klaar. Maar, reja afrees, we bakker wat in de le maar lauw. Arrivederci ora se talvi hanno ricevuto in mulet zici me can
2: can da madre se can bana
3: ya ya ya me e de se bevi cu hauni e ne la rimi qua
2: va le hallo da usen
3: potrei me da peve
2: i va ya do trosen ci betrava va da
3: no
2: no no no no no no no no no no no no no no Louis, ni bes kojet anamonen, kojet ve ag ur sort ur lehash. Ur lehash, peus e ribot, eus e kavet ur le ribot. Ur le ribot. Gwaj eus e ler trange ve?
3: Ya na, madame, ya.
2: Me hini a voit tu le ribot, hini a voit tu ler douce, wa?
3: Ler trange, ur ler, eus e la ke te drankan, eus e la ke gole ba.
2: Ya.
3: Eus e la ke o bani le ribot, pu bani ler trange, pa o koupen a ler, pa on e drankan. Ja, dus ik ben vlot waar ze je lang en nog eens je weer leer ribot. Ah, dus ik ben kramp hebben. Ja, maar leer ribot, de bezoeken leer ribot, ze groeien juist.
2: Zoeken leer ribot?
3: Dan mijn naam, ze groeien kramp hebben, lekker barres galan hoor. Maar aan mijn hoor.
2: Oh, zo maat?
3: Oh la la, en nou ook grij hoor. Ag leri bonne zo morava poar time na mabu klahwe kinese bavo da le mese bon tu me morame leri bot la ka gran pohen a la ka pain pe fish chantel ni baraz gala arlan a meles kan hi de si stan na ben bra ur pa de no san centrosa
2: ya me luis ma tron bout di stan
3: a da mia na le chen de ban chom na vilis ka de na vilis ka de si stan a hal sem bezur bu ha sila tro gran pohen an ta mi baraz gala Be bewetje de krampen naar trouwens, maar ze beetje staan alleen.
2: Ah, je moet bekleuwen de ja, niet te vaak.
3: Om Brazilië wordt discorina, want je meen dat met je courage, met je discorina ieder guyan, je peter man hier staan, of lekker op persoon, of lekker op persoon zalatoe. Aan mijn vader denk ik dat je staan alleen, maar ze beetje staan alleen wordt. Maar we doen alleen die bandje, niet te staan alleen.
2: Oh, Larry Bonaza, wie die man je gestein. Matar gestein, boet Chomsko.
3: Ja, wie bohane se pohane verdwaar.
2: Ja, ja.
3: Lekker een tand hem halen, en puis voilà.
2: Penis maar houne de gestein, hesse ne tjit. Het is ook nou een soort gestein, hè?
3: No.
2: Gestein leeg, hesse?
3: Gestein leeg.
2: Gestein leeg.
3: Ja, maar met mijn jongen toen niet bij school. Fazer me lá que te diz correndo de novo, se pebe no nivô lá, remonta gusca. Fazer me lá que tu me lá, e ande a levite. Promoto school?
2: Ben we een drage zachle?
3: Opa, we hebben nog een volgende.
2: Houden hier een houden, nee?
3: Ah, la, la, la. Pas als je een marra wou in pras, dan ben je naar el mawetje. Ah, man, doei.
2: Ja, maar niet zo, Louis, hoe bosch hem je adjustein is op hem?
3: Oh, dat is ja. Bargeer me, hoe niet bargeloot, zo hoe naliet. Maar orgeer we benturen, dat we gewoon gelouwen, niet wat je trabe bach. Maar daar we kust vitina en onan poteer me niet, je staan op zes plant. A mijn broer zou je moeten bekomen. Opa. Opa.
2: Dat maakt of je alle voeren.
3: Ja, maar bij mannen zit je een kwetel de toeder je staan op het pre.
2: Ja.
3: Maar boe in een bar voeren, ze babo me rond. Oude de barista i werp. A in de serie riva dat je naar me zegt in dan Brazil. Deze koe die boetje me zegt je staan. Ga je een nieuwe naam. Pacha me zo'n bedoepen nek. Maar hier neem je me weer gegriffen, dat was er een autorisatie aan de Montaglar.
2: En was het gestaan, hè?
3: Dan ja, de koe van eerst is voor hem.
2: Ja.
3: Maar als een woonde ze weer zo gaan met die bereden van hem.
2: Je leer je bot wat?
3: Ja, dan ja. Leer je bot, dan is er waar.
2: Maar leer je bot heel mokkoort, ja. Leer je bot heel mokkoort, zo bosje maar toch.
3: Oh, la, la, ja.
2: Nu zo die vorm, nu zo, nu zo veel laren.
3: Nee, nee, nee, nee, nee, trouwen. Maar dan beginnen ze een draaise maat of zo.
2: Ja.
3: Marava pe mbeze crampoi am vrădin pe prainu so pa nico marche me anuali la carie tan pris u yanche pe jemeni yo.
5: Gazi mi yo,
3: hein? Gazi mi yo. Ba ba ndashan ba yam che me 5 francs. A vous erre ya wakla mot glapi do comme ce gaba mon anume mais pas payé.
5: Ah na tu couze ouais.
3: Ya.
5: Mais elle a l'air de sort. Je me suis dit que je suis mort. Je me suis dit que
3: je suis mort. Oh là là. Il y avait mort là. Je me suis dit que je suis mort. Oh là
5: là. Mort, grosse qu'elle fait.
3: Ah, dame. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort.
5: On dirait un matin que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
3: avons dit que nous avons dit que nous avons dit Damia, ni bocu ni ani nam. Allah nazen mazonser bargalo tu zaman mam am handier wajati. Kani bebri bede jur me bre François hine ye de school bebri. Apa shume bani tu nazen amonter galo da bebri wa peila. Am mure bluje an hom ba bebri unu edem sa. A de lunda nos a de merte nos. A de merte hine nos bezizer poder yo in de derge. A de jone de nos yon guske wa. Mais ni wani trawalo me sud de mere inona ne de nangwe ou poar winwe a barvu halsa
5: ya
3: inona ne zeta du mo chafira no me chemere vze ba mag vze de hela no alors dam hiner ne zon nani ku ha wane o pechata a ine zebe cheme baraze
5: ah
3: zebe chamonan zebe chimo chimanta baraze a pete me mam der fuer de fuer be bri Nous avons fait maradis, on a fait du pescat. À ma membre, on a fait du terre, du son sable, nous avons fait un peu de main. À Zingurette Nose. À Pévez et Chedib, nous avons fait quoi, nous avons fait tout, nous avons fait un peu de main.

0: Salut Drachenlied, a Donnermat en nous abeden Avelemfen, in nieuw der Junior Duizek avis Mewen. Trigen jen da Studio Radio Brugenet, a rach o Radio Jou, Ibrohonek, RFM, ter Klons, el Radio Boa, a Rendapmi. Mes amis Emrys, ak in nieuw ion a Samge Corentin, ak ze deidaman der Junior a gauch me vous tolt me Radio Brugenet in jar. Dortu, goede en abaden. Salut toch, Corentin.
1: Salut toch, Emrys.
0: Met een trouw?
1: Moi, je met een trouw en een genoeg.
0: Mawal, ja. Klimme voor muur genoeg tussen touch, kei wiepes gruit, avait een wertje ton en natter seden, avou lakait bache nabaden.
1: Ja, tu erin me musgruit natter seden, azier un dischkwe adek, azo en al re.
0: Mi glive muur azier en drasse tussen touch. A gorpense, et vous kendal het er beage in Thailand ge Anaïs Leroux. A Dennis Nijol e gont eit an muur a ziar ije adrein ir groniken glasadur. Hag el rezon, de bemmer an tir e vo klivet e helle jer hag vo kaset in niu ge Anton Burel.